Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici

0: veroordeelde het geweld.
1: Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur.
3: Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees.

0: De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage, die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Oostzeeuwse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaarddiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel

0: stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oudorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, zusters, broeders, meisjes, jongens. En jij ook, van harte. Welkom in deze gemeente van de Doopzindengemeente in Oudorp. Ook als u meekijkt of luistert, nu of achteraf via de livestream, van harte welkom. En dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u, dat jij een opbouwende dienst zult hebben. Een speciaal welkom voor dominee Van de Eikel. Dominee, van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. En het thema is, wat is God aan het bouwen? Vanavond gaat voor broeder Brunt. Het thema is dan, hoe reageert u op de Heilige Geest? Van harte uitgenodigd hiervoor. Ja, jij mag ook komen. En de taakgroep onderwijs wil graag nog wijzen op de enquête die tijdens de ledenvergadering is uitgezet. Het verzoek is, voor zover dat nog niet is gedaan, deze alsnog in te vullen en formulieren daarvoor liggen in de hal in een doos. De collecte is zometeen bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. Tweede collecte is bestemd voor de stichting Naar Huis. Ja. En onder de feestgangers staan zij bekend als mensen van de Jezusbus. Die bus die mag echter de milieuzone niet meer in. En daarom zijn ze op zoek naar een tweedehands elektrische bus. Een hele uitdaging, deze collecte is dan ook van harte aanbevolen. Aanstaande woensdag 17 juni hopen Kees en Klaasien van Koppen, Hoek, het heugelijke feit te herdenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Alvast van harte gefeliciteerd namens de gemeente en wensen jullie een mooie dag en God zegen toe. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende ouderen en de zieken. En vooral degenen die al lange tijd op de rouwbrief staan, op de weekbrief staan. We beginnen deze dienst heel toepasselijk zo meteen met het zingen van het nieuwe liedboek 127. Wanneer de Heer het huis niet bouwt, is alle metselwerk ten spijt. En ik verzoek u voor zover u in staat bent dit staande te doen. En namens de kerkraad draag ik deze dienst over aan dominee Van de Eikel en ik wens u een gezegende dienst toe.

Goedemorgen. We mogen vanochtend samen belijden en elkaar bemoedigen met dat onze hulp in de naam van de Heer is. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het bouwwerk dat zijn handen begonnen is. En op grond van zijn woord mag ik u met vol vertrouwen zeggen, ik mag u met genade en liefde van de Vader tegemoet te komen en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Gaat u zitten. We willen deze dienst voortzetten in aanbidding. En daarom willen we zingen vanuit liedboek van de kerken, gezang 257 vers 1. Halleluja. Eeuwig dank en eer, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Heer, voor uw liefde toegebracht. Laten we zingen.

En dan zingen we nu het kinderlied, waarna de kinderen ook van groep 1 tot en met 8 naar hun eigen kinderdienst mogen. En dat kinderlied is: God heeft ons zijn zoon gegeven. Lees maar in de Bijbel.

jullie wel voor jullie begeleiding. Als de kinderen zo ook naar hun eigen kerkdienst gaan, willen wij ook als kinderen van de Vader voor zijn troon komen en hem vragen om zijn geest, om onze oren te openen, mijn mond te openen, om zijn schrift te openen. Laten we samen bidden. En voor zover u daartoe in staat bent, wil ik u vragen te gaan staan. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen in vrijheid. Door het bloed van uw Zoon Jezus die ons rein maakt. Vergeef ons al onze zonden. Hier zijn wij, vernieuw ons. Vader, help ons ook deze morgen met uw geest. Wilt u spreken tot ons ieder, dat we mee mogen nemen wat u aan doen bent in ons leven, waar u ons wilt leiden, waar u ons wilt corrigeren of juist wilt bevestigen. Vader, wilt u ons als uw kerk opbouwen, dat we sterk mogen zijn. Dat we dat mogen worden wat u aan het bouwen bent. Daar willen we ons aan overgeven. Vader, zegen ook de kinderdienst. Wilt u hen opbouwen? Dat zij uw karakter en uw uitnodiging naar deze wereld van jongs af aan mogen meekrijgen. Help de leiding daarbij. Help ook ons, Heer. Wees in ons midden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Laat u zitten. Vanochtend hebben we twee korte schriftlezingen. Allereerst uit van Psalm 127 en daar de eerste twee verzen. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heer geeft het zijn beminde in de slaap. Onze tweede schriftlezing is uit Efeze 2. Ik heb een kleine selectie gemaakt omdat anders de preek te lang zou worden. En dat is allereerst vers 1 tot en met 10 en vers 17 tot en met 22. Ook u heeft hij met Jezus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan vanaf vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest
de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover. Als voorbereiding en ook als tussen de schriftlezing en de preek in willen we uit hemelhoog lied 491 vers 1 en 3 zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt.

Dank u wel. Zijn er grootouders in ons midden? Heeft u het wel eens meegemaakt dat u op uw kleinkind moest passen of mocht passen? En dat u iets samen ging doen? Vaak met soort, zeker als ze wat jonger zijn, dan hebben ze wat meer vermaak nodig. Kunnen ze zichzelf nog wat moeilijker vermaken. En dat het voorkwam dat ze iets wouden doen wat ze eigenlijk zelf niet konden doen. Dus dat je bijvoorbeeld met een 3-4 jaar oud kleinkind koekjes ging bakken. En wanneer dan de ouders terugkwamen, dat dan het kleinkind vol trots zei: ik heb koekjes gebakken. Maar eigenlijk was het u die in de keuken stond en het kleinkind was een beetje eromheen aan het banjeren en aan het doen. Eigenlijk had u het gedaan. Dat zien we wel vaker bij kinderen. Als ze klein zijn, dat ze dromen hebben of dingen willen doen die ze eigenlijk zelf niet kunnen. Maar met de aanmoediging en hulp van een grootouder of een ouder wel. En vaak nemen ze dan ook de volle credits daarvoor. Vanochtend gaan we naar iets kijken dat daaraan raakt. En ik wil vanochtend allereerst een principe uitleggen. Een principe vanuit Gods woord. En dat wordt als het ware het fundament waaruit een vraag naar voren komt. En die vraag gaan we aan de hand van Efeze 2 beantwoorden. En daarvanuit zal een toepassing komen die we mee kunnen nemen als kerk. Wat doen wij daarmee? Dus nogmaals, allereerst gaan we naar een principe kijken. Dan zullen we naar onze tekst gaan. En daarvanuit zal een toepassing naar voren komen die we mee mogen nemen. Als kerk, als individu. Dus dat een duidelijke structuur. Ik hoop dat u daarin ook kunt volgen. Ik zal wat meer zitten. Ik heb erg veel last van mijn heup. Dus ik hoop dat ik met mijn arm gebaren wat levendig zal zijn. Het principe. U heeft vast wel eens gehoord wat we net ook lazen. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zoegen de bouwers eraan. En dat is een leus die we vaak kunnen horen, maar soms wat ongrijpbaar is. En het gaat ook verder. Hetzelfde wordt gezegd over een stad waarover gewaakt wordt, maar als de Heer niet waakt, tevergeefs. En het lijkt bijna van alsof het een soort passief iets promoot van: doe maar niks, want het is God die het doet of niet. Maar dat is niet helemaal wat in de psalmist zit. Wat er vooral in zit is: wanneer de Heer achter ons staat, dan zal ons zwoegen gelukken. Dan zal ons werken lukken. Dus het is een niet soort promotie van passief zijn wanneer de Heer ergens achter staat. Maar het is juist een aanmoediging van: vrees niet, want de Heer staat erachter. Maar andersom, als we iets aan het bouwen zijn wat de Heer eigenlijk niet wil bouwen, dan kan je heel veel bouwen. Kan soms een eeuw blijven staan, soms meerdere eeuwen. Maar het zal geen stand houden. Om dat wat concreter te laten zien wil ik vanochtend 3 voorbeelden langs gaan. Allereerst zullen we kijken naar een voorbeeld net na de ballingschap. Dus Israël en Juda, die worden allebei op een bepaald moment in ballingschap gevoerd. Wanneer Juda in ballingschap gevoerd wordt, meerdere keren, dan op een gegeven moment wordt ook de tempel verwoest. En dat is echt desastreus. Dat is een soort de kern van het Joodse geloof. Om dat uit te leven, te beleven. En op een gegeven moment komt er een andere wind. Dan komt er een koning aan de macht die zegt: jullie mogen terugkeren, jullie mogen die tempel bouwen en ik zal jullie helpen. En het bijzondere is dat rondom dat moment, als u mee wilt bladeren, dan kunt u naar Zacharia 4 gaan. Dan
zien we daar twee profeten opstaan. Zacharia en Haggai. We zien allereerst dat een groep mensen gehoor geeft aan die koning. Onder leiding van Zerubabel en Jezua. Zerubabel een afstammeling van de koningen van Juda. En Jezua een hoge priester, een afstammeling van Aaron. Die gaan terug en die gaan bouwen. Maar wat gebeurt er? Door allerlei intimidatie van de mensen om hen heen stoppen ze. Ze gaan aan hun eigen huizen bouwen. Ze gaan aan hun eigen stad bouwen. En dan komen die profeten en die zeggen dan: waarom bouwen jullie eigen huizen, maar ligt mijn huis er verloren bij? En dan staat er die prachtige tekst in Zacharia, een aanmoediging. Een aanmoediging van Zerubabel, de overste. En dan lezen we kort een paar versen uit om daar wat grip op te krijgen. Dan zegt God door Zacharia heen tegen die man: dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. Wie bent u, grote bergen? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandruigen onder luid genoep: genade, genade zij hem. En dan verder: de hand van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heer wil die tempel bouwen. God wil die tempel bouwen. En die profetie bemoedigt hen: hoeveel die weerstand ook mag zijn, ik wil dit. Dus ik zal bouwen. Je hoeft niet met kracht en macht, maar ik zal het mogelijk maken met mijn geest. En wat zien we? Ondanks die tegenstand, ondanks dat ze zo'n klein volkje zijn te midden van allemaal andere volken die erheen gebracht zijn, lukt het. Ze herbouwen die tempel. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs, zwoegen zijn bouwers.

Weer die tijd. En dan staat er op een gegeven moment dat hij op het hart kreeg van God om de muur om Jeruzalem heen te herbouwen. Nou, en je ziet steeds hem bidden: Heer, bevestig dit. Heer, bevestig dit werk. En elke keer zien we de hand van God was op hem. En weer, allemaal weerstand. Maar het lukte. Waarom? Omdat de Heer het wou. Dit is wat de Heer wou bouwen. Daarom lukte het. Dan een derde voorbeeld. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dat wil ik doen vanuit Lucas 5. De wonderbare visvangst. Petrus en de mensen met hem hadden de hele nacht gevist en niks gevangen. En dan staat daar een prediker, Jezus, met veel mensen. En die wil op het boot staan, omdat zijn stem dan verder over het water kan reizen en meer mensen kan bereiken. En dan zegt hij op een gegeven moment op, tijdens zijn preek, midden zijn preek, zegt hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp daar uw netten uit om te vangen. En dan antwoordt Petrus of Simon toen: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan had, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Nou, dan moeten ze mensen halen om te helpen. En Petrus valt in een soort erkenning neer van: wie bent u? En ik ben maar een zondig mens. En dan zegt Jezus: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. De hele nacht gevist, niet gelukt. Vanaf het moment dat Jezus zegt: ga vissen. En hij gehoorzaamt, het lukt. Wanneer de Heer het huis bouwt, het zal gelukken. Wanneer de Heer de oogst zegent, wanneer hij iets wil, het zal lukken. Hij zegent het. En het bijzondere is, die oproep van: u zult visser van mensen worden, zien we dan in Handelingen. Petrus gaat dat doen en het lukt. En op een gegeven moment is er iemand, zelfs Petrus en de andere apostelen, voor de raad worden gehaald. Van: waarom verkondigen jullie de naam van Jezus? Dat dan één man uit die raad opstaat en zegt: laten we voorzichtig zijn. Want als dit van God is, dan zal het sowieso lukken. Dan kunnen we ze doden, dan kunnen we doen wat we willen. Maar dan is het werk van God en dan zal het lukken. Maar als het niet van God is, zoals we in het verleden gezien hebben, als de leider overleden is, als die dood is, als ze echt dood is, zal het niet lukken. Is het gelukt? Hier zitten we. 2000 jaar later. En niet alleen wij, door de hele wereld heen komt de kerk samen. Niet alleen samen, maar gaat ook uit om Jezus te willen volgen. Als de Heer het huis bouwt, zal het bouwwerk gelukken. En dat deed bij mij de vraag opkomen: wat is God aan het bouwen? Want als wij hem willen navolgen, hier samenkomen, dat veronderstel ik even, dat jullie hem na willen volgen, dan willen we worden als Vader. Dan willen we bouwen wat hij bouwt. En daarom is dat een hele belangrijke vraag. Wat is de Vader aan het bouwen? Want we kunnen als kerk allerlei dingen bouwen die wij mooi vinden. Maar we zitten hier niet voor onze kerk. We zitten hier voor zijn kerk. Voor zijn koninkrijk. En daarom is die vraag heel relevant voor een volgeling van Jezus: wat is hij

aan het bouwen. En met die vraag wil ik naar het Nieuwe Testament gaan. En normaal ben ik voorzichtig met een vraag vooraf stellen voordat je naar een tekst gaat. Omdat je eigenlijk de tekst zelf moet laten spreken. Dus ik heb heel bewust naar een tekst gezocht waar heel veel staat over wat God aan het doen is. En dat is Efeze 2. Het liefst had ik de hele brief van Efeze doorgenomen met jullie, maar dat gaat wel te lang worden. Maar we hebben het principe duidelijk gezien. Daarvanuit komt de vraag, wat is hij aan het bouwen? Nu gaan we naar onze tekst, Efeze 2. En even wat drinken.

In Efeze 2 is Paulus eigenlijk het werk van God aan het uitleggen. Hij zegt in het begin van Efeze: dit is God aan het doen. Dit is de genade van God in deze tijd. En hij legt aan de hand daarvan uit: dit is mijn plek daarin. En dit is jullie plek daarin. Nou, hij is een apostel voor de heidenen. Dus hij legt dat helemaal uit. Maar op de achtergrond zie je de hele tijd dat framework: dit is God aan het doen in deze tijd. En dan gaan we lezen in Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de levenwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Hij gaat als het ware terug in de tijd. Hij zegt: jullie zijn nu onder Gods genade. Maar weet waar je vandaan komt. We stonden onder de heerschappij van de tegenstander, van de duivel, waar we ons zieke hart volgden, dingen achterna gingen die niet van God waren. Dat is als het ware de bouwsteen waar God mee begonnen is. Maar daar stopt het niet. De HSV verklapt het al een beetje, maar eigenlijk in de oorspronkelijke taal is dat nog een beetje verborgen. Dat hij van daaruit ons levend gemaakt heeft. Het is als het ware een soort dode steen die hij op een of andere manier levend maakt. En hoe ziet dat levende er dan uit? Maar God die rijk is in barmhartigheid, of laten we eerst zien. Maar God die rijk is in zijn barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet in Christus Jezus. Dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En wat we daar zien is als het ware twee koninkrijken. Dus bij de ene heerst de tegenstander. En de mensen die daaronder zitten, die leven naar de wijze van die tegenstander. Jezus zegt dan op een gegeven moment tegen de fariseeën: jullie zijn kinderen van de duivel. Jullie lijken op jullie vader. Dat is een hele harde beschuldiging, maar Jezus is daar heel hard in. Maar tegelijkertijd heel genadevol, omdat hij zegt: in mij kun je kinderen van de vader worden. Op de vader gaan lijken. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Onder de macht van de Satan heeft hij ons bevrijd door zijn bloed onder zijn macht gezet. Onder leiding van de geest. Zijn bloed verzoent ons met de Vader, waar wij nu gedragen door de geest met de Vader kunnen leven. Dit noemt Paulus dood. Dit heeft geen leven in zich. Dit is leven. Lijken op de Vader. Verzoend te zijn met de Vader. En dat is wat we in de tekst zien gebeuren. Hij omschrijft dit. Dit waren jullie. Dit heeft de Vader, heeft zijn Zoon gedaan. Dit is hij aan het maken. Nieuwe mensen. Levende mensen. En daaruit gaan we verder. En daarin benadrukt Paulus heel erg: dit is genade. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, dat niet uit u, het is de gave van God. Dat u uit geloof zalig bent geworden is genade. Het is een gave van God.
Niet uit werk opdat niemand zou roemen. Dit nieuwe bouwwerk van God is iets anders dan bij uw kleinkind. Uw kleinkind kan roemen en u denkt van, ah, dat is lief. Dat kleinkind zegt, ik heb de koekjes gebakken. Maar bij dat nieuwe leven moeten we dat stukje trots opgeven. We kunnen nooit meer zeggen, ik heb dit gedaan. Het is altijd dankzij de Vader, dankzij de Zoon, dankzij de Geest. Ook als we het over de kerk hebben, kunnen nooit zeggen, ik heb de kerk gebouwd. Wij hebben de kerk gebouwd. Nee, gedragen door zijn Geest. Door zijn genade. Dat u anders bent, hopelijk, dan de wereld, is niet omdat u zo'n goede christen bent, maar door zijn genade. We zien dat ook heel mooi bij Paulus in Titus. Dat hij dat gebruikt van hoe kijken we naar andere mensen? Nou, met alle zachtmoedigheid. Want ook wij waren daar en we zijn slechts hier vanuit genade. Hoe kunnen we dan vanuit genade zeggen en neerkijken op die mensen? Daar is geen plek voor. Nou, en waarom heeft hij ons levend gemaakt? Dat lezen we dan in vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dit korte vers snijdt een thema aan dat we heel veel in het Johannesevangelie terugzien. Dat is iets, ik kan daar niet helemaal recht aan doen, maar dat is het idee dat Jezus alleen kan doen wat hij de Vader heeft zien doen. Dus Jezus loopt als het ware stap in stap met de Vader. En de Vader heeft als het ware werken voor hem voorbereid. Zoals bijvoorbeeld de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Waarin Jezus mag wandelen, gedragen door zijn Geest. En in die navolging van Jezus mogen wij hetzelfde doen. De Vader heeft in uw leven dingen voorbereid. Waar u mag dienen, waar u mag liefhebben. Een plek, een afgebakend iets. U hoeft niet de hele wereld te beïnvloeden. Maar u mag trouw op uw plek, gedragen door zijn Geest, goede werken doen die hij voorbereid heeft. Daar heeft hij u voor geschapen. Ja, het evangelie is niet, u bent vergeven, punt. Maar u bent vergeven om rein te zijn voor zijn Geest. Om in relatie met de Vader te leven. Maar ook gedragen door zijn Geest vernieuwd te worden. En dit zien we ook prachtig terug bij het beeld dat we later zien bij Paulus. Daar zien we dat we vrede hebben. En tussendoor beargumenteert hij ook, zowel de Joden als de heidenen zijn één in Christus. Zij hebben beide de toegang wanneer zij Jezus aannemen. En dan zegt hij ook, u bent niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, huisgenoten. En dan gaat hij een beeld schetsen van een tempel, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Eerst heeft hij dat beeld van dood naar levend. Een oud mens naar een nieuw mens. Onder heerschappij van de Satan, van zijn eigen hart. Onder heerschappij van de Geest en zijn hart. Niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Niet mijn koninkrijk, uw koninkrijk. Niet mijn naam, uw naam.
die nieuwe mens, pakt hij nu het beeld op van een tempel. De tempel zijn wij. De bouwstenen zijn zij die geloven, die vernieuwd zijn. En als we blijven steken bij vergeving alleen, dan zou dat zijn alsof de tempel, vroeger werd de tabernakel en de tempel, voordat het in gebruik genomen werd, gereinigd. Er werd bloed en water gesprenkeld. En daarna kwam de aanwezigheid van de geest en kon de dienst beginnen. Kon de aanbidding van de Vader aan beginnen. En als we stoppen bij vergeving, dan is het alsof er een tempel klaargezet is. Het is gereinigd en we stoppen. We lopen weg. Nee, de bedoeling van de tempel is dat hij nadat hij gereinigd is, dat zijn aanwezigheid daar komt. Dat er aanbidding van de Vader komt. Ook hier weer lezen we, u wordt medegebouwd tot een woning van God in de geest. Dus dat is weer steeds dat idee van, als de Heer het huis bouwt, dan zal dat gelukken. De Heer is bezig met nieuwe mensen maken. Geheiligde, gereinigde mensen. Die lijken op Jezus, die lijken op de Vader. Dat is Hij aan het bouwen. En die tempel die Hij dan bouwt, die is bedoeld om Hem te aanbidden. In Hebreeën lezen we ook in Petrus, waar bestaan die offers uit? Onderlinge liefde. Liefde naar de mensen om ons heen. En niet liefde zoals wij liefde lezen, maar liefde zoals God die definieert. Dienstbaarheid, zachtmoedigheid, nederigheid. Lippen die Hem belijden. Wanneer er verantwoording gevraagd wordt, dat we zeggen, wij zijn van Jezus. Vloeit die aanbidding uit onze tempel? Want daartoe is het huis gebouwd, dat we veranderd worden, vernieuwd. God is nieuwe mensen aan het bouwen. God is een gemeenschap aan het bouwen. God is mensen, kinderen, een familie aan het bouwen die op Hem lijkt. En dan komt de vraag, wat zijn wij aan het bouwen? Wat zijn wij in het Nederland aan het bouwen? Is dat onze eigen kerkjes? Onze eigen stichtingen en bedieningen? Niet dat die slecht zijn. Maar wat zijn we aan het bouwen? Dient de kerk dat doel dat mensen vernieuwd worden? Gereinigd, vernieuwd, op Jezus gaan lijken? Of dient het doel van invloed van de gemeente, van een bediening, van een stichting? Hoe wordt er gebouwd? Met spierkracht, met macht of in afhankelijkheid, nederig. Als er succes is dat we zeggen, u heeft het gedaan. Waarmee bouwen we? Met mensen die wel oké zijn, die we mogen. Of mensen die net zoals wij onder de heerschappij van de duivel staan. Zoals wij stonden. Durven we die rauwheid, die gebrokenheid van de wereld in te gaan. En te geloven dat God met hen wil bouwen.
net zoals die met ons gebouwd heeft. Hoe zou de kerk veranderen en waar zou zij bevestigd worden? Waar investeren we in? Waarmee investeren we? Want God wil niet uw geld. Hij wil uw hart. God wil niet uw zondag. Hij wil uw leven. Hij wil niet uw talent en wat u kan brengen. Hij wil uw overgave. Capitulatie. Heer, ik heb u nodig. Heer, wij als kerk hebben u nodig. En ik ga ervan uit dat dat hier natuurlijk niet is, maar in Nederland wordt er heel veel geknokt. Wij gaan de kerk redden. Wij gaan het anders doen. Wij gaan een nieuwe weg vinden. En heel weinig gebeden. Heer, help ons. Wilt u uw kerk bouwen? Wilt u ons vernieuwen? Wilt u die kerk zijn? Jullie hebben een prachtig gebouw, dat is echt een zegen. Maar laat het mensen dienen. Laat het vernieuwing dienen. Als gemeente ga met elkaar om, niet alleen voor de gezelligheid, maar om samen te groeien in navolging van Jezus. Want dat is de kerk die altijd geslaagd heeft door de eeuwen heen. Dat is de kerk die vernieuwing bracht. Niet omdat ze een andere methode vonden, maar omdat ze teruggingen. Het hele eenvoudige. Jezus navolgen, gedragen door zijn geest. En dat is heel vaak op je knieën zitten en zeggen: Heer, vul mij, help mij. Maar dat is de manier waarop hij bouwt, door zijn geest. Niet door kracht, door macht, maar door zijn geest. Investeer in de juiste dingen. Investeer in mensen die zijn gemeente willen opbouwen. Die gericht zijn op woord en gebed delen. Later in Efeze wordt ook gezegd dat er allemaal dienaren van de gemeente zijn. En dan noemt Paulus de apostelen, de profeten, de evangelisten, herders en leraren. Die zijn er bedoeld om de gemeente op te bouwen puur in die plek. Dat ze heilig en rein mogen zijn. Dat ze op hem mogen lijken. Laat dat ons hoofddoel zijn als gemeente. En aanbidding met de mond is heel mooi, maar belijdenis tegenover de mensen ook. Maar een leven die lijkt op de Zoon, die volledig overgegeven is, die leeft voor hem. Dat is denk ik een van de hoogste vormen van aanbidding die we als kerk kunnen zoeken. Dat u morgen zingt door middel van uw leven. Dat leg ik gewoon bij u neer. Zoek dat als kerk, als gemeente. Zoek dat in uw leven. Investeer daarin. In alles aan hem geven en voor hem leven. Zoek honger
naar dat nieuwe leven. Onder de koepel van zijn genade. Dat is hij aan het bouwen. En dat zal slagen. Amen.

We gaan nu samen, we uitnodigen om samen opwekking 623 te zingen. En dat is, daar zit heel veel zo tempel, zo dat beeld van die tempel zit daarin. Maar ik hoop met wat ik ook net mocht delen, dat wanneer we zingen, laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Dat we dat niet alleen bidden als een soort hier, dat er hier een soort sfeer ontstaat. Maar dat we dat bidden dat deze tempel van mensen die straks uitgaat, dat die gevuld mag zijn met wierook van aanbidding. Van werken die de Heer eren. Van levens die de Heer eren. Laten we het op die manier zingen als een gebed. Heer, laat op die manier het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laten we zingen.

mag ik u voorgaan in gebed. En daarbij wil ik een moment van stilte laten, waarin u vanuit uw eigen hart ook dingen bij God kan brengen, en ook noden die in de gemeente zijn, waar ik niet van weet. En tot slot wil ik dan het Onze Vader inzetten en wil ik u uitnodigen om mee te bidden in het hardop. Ik begreep dat u vaak stond tijdens het gebed, dus indien mogelijk mag u staan, maar als dat zwaar is voor de benen, blijf gerust zitten. Vader, dank u wel dat u het huis wil bouwen. Dat u zo genadig bent geweest, dat u al die eeuwen door bent blijven bouwen, ondanks onze rotzooi. Vader, vergeef ons waar wij verkeerd gebouwd hebben. En herstel ons dat we de dingen van u mogen bouwen. Niet uit eigen kracht, maar door uw geest. Help ons daarbij, Heer. Wilt u ons oefenen als een goede meester? Wilt u ons leren hoe die weg te wandelen achter u aan? Leer ons hoe een kerk te zijn die uw dingen zoekt. Die hongert naar het nieuwe leven. Help ons, Heer. Ontferm u over ons. Vader, wilt u met Nederland zijn? Wilt u uw kerk breed helpen, leiden? Wilt u een geest van nederigheid over ons brengen? Vergeef onze trots en onze hoogmoed. Herstel ons. Vader, wilt u daarnaast met de regering in Nederland zijn? Wilt u geven dat er wijsheid gesproken mag worden? Dat er wijs geregeerd mag worden? Dat uw kerk in vrede mag leven? Wilt u ook het onderwijs beschermen? Dat kinderen in het onderwijs nog steeds van u mogen horen. Dat ze beschermd mogen worden tegen verkeerde invloeden. Wilt u ook hier lokaal met de regering zijn? Op Goeree-Overflakkee. U hen wijsheid geven met ook de lokale problematiek, hoe dat goed aan te pakken en er niet omheen te dansen. Dat ze ook de kerk hier zegenen. Dat zij verbonden mag zijn. Dat zij één mag zijn. Dat ze elkaar mogen vinden in navolging van u. Dat ze op een gegeven moment opzij kijken en denken, hé, wij zijn broers en zussen. Heilig en reinig uw kerk, Heer. Wees ook met deze gemeente. Wilt u voorzien in een herder? Dank u wel voor de herders die er al zijn. Dank u wel voor de gaven die u aan deze gemeente gegeven heeft. Wilt u hen zegenen, sterken, opbouwen. Heer, willen we ook elk individueel bij u komen en onze gebeden bij u neerleggen. Hier zijn wij.

0: Tot slot, vader, willen we bij u komen met het gebed dat uw zoon ons geleerd heeft. Onze vader, die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, ons op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
1: Gaat u zitten. Nog staan? Oh, nou dan mogen jullie weer... Ik begreep dat u weer mocht gaan staan, dus zover dat mogelijk is. Ik zie dat de kinderen ook weer terugkomen. Tot slot willen we Johannes de Heer, 412 vers 1 en 2 zingen. Als een soort galmend gebed om zijn geest, om dat te bouwen in ons... Wat we vanuit zijn woord gezien hebben dat hij aan het bouwen is. Kom, Heilige Geest, daal neder als op het Pinksterfeest.

kort de collecte ook zo noemen. Twee prachtige projecten. En Paulus zegt op een gegeven moment tegen de gemeente van Filippenzen dat hun offer, financiële offer, een lofoffer van God is. Niet dat hij hun financiële gaven zoekt, maar wel hun groei daarin, dat ze vrijgevig zijn. En vaak leidt zo'n lofoffer ook tot heel veel aanbidding van de mensen die het ontvangen. Dus ik wou dat kort onder uw aandacht brengen, omdat het soms gek is om voor geld te vragen namens zulke soort organisaties. Dat is uitdagend. Dus ik wil jullie genade vragen om een goed gezin te zijn. Mag ik jullie de zegen meegeven? En dat doe ik op grond van Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernielingen aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijken en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda.

0: miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Prinseiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slingen in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: kop.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed, omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Maggiar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu... Kerkdienst, doopsgezinde gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heet u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, broeders en zusters. Mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u een opbouwende dienst zult hebben. Een speciaal welkom van broeder Brunt. Het thema is: hoe reageert u op de Heilige Geest? Van harte welkom, broeder Brunt. En God zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal als gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. Kan ook worden gedoneerd via de app. En de tweede collecte is bestemd voor de stichting Naar Huis. En onder de feestgangers staan zij bekend als mensen van de Jezusbus. En die bus mag echter niet meer de stad in, de milieuzone niet meer in. En daarom zijn ze op zoek naar een tweedehands bus die elektrisch kan rijden. Dat is een hele uitdaging. Deze collecte wordt ook van harte aanbevolen. Aanstaande woensdag 17 juni hopen Kees en Klaasien van Koppen, Hoek, het heugelijke feit te denken dat ze 60 jaar geleden getrouwd zijn. Alvast namens de gemeente van harte gefeliciteerd en wensen jullie een mooie dag en God zegen toe. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. En we beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen bekend, door uw woord en geest bekend. En ik verzoek u voor zover u in staat bent dit staande te doen. En namens de kerkraad draag ik deze dienst over aan broeder Brunt en wens ik u een gezegende dienst toe.

We belijden vanavond dat onze hulp en verwachting is van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En ik wil u graag begroeten met de woorden uit Openbaring 1. Daar staat: genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Een bekend lied, nummer 1, couplet 1 tot en met 3. Ruist, o Godstroom der genade. Het gaat vanavond over de Heilige Geest. En daarom is het mooi om dit lied met elkaar te zingen.

Laten we deze samenkomst in de handen van de Heere leggen. Trouwe God en Vader in de hemel, we prijzen ons gelukkig dat we een plaats van u hebben ontvangen. Misschien wel voor de tweede keer deze dag om samen te komen in de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, laat het voor ieder van ons, jong en oud, een voorrecht zijn om hier te mogen zijn in de kerkzaal of met ons verbonden via de techniek. Maar dat we vanavond uw woord mogen openen in het geloof dat u zelf tot ons zal spreken. En uw woorden zijn geest en leven. U bent in staat om door uw woord, de Bijbel, en door uw geest, de Heilige Geest, binnen te komen in harten van mensen, van jongeren en van ouderen. En zo binnen te komen dat u ons gaat vormen naar het beeld van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, heren, voor de gave van uw woord, van de Bijbel. Dank u wel voor de gave van uw Heilige Geest, wat we een aantal weken geleden met elkaar mochten overdenken. En u bent het die vanavond door de verkondiging van het evangelie en door de werking van uw Heilige Geest op ons afkomt om met ons te spreken, om voor het eerst of opnieuw bij ons binnen te komen, om ons te bepalen bij de dingen die eeuwigheidswaarde hebben en om ons leven te spiegelen in het licht van uw woord. Heer, we hebben vanavond best een bijzonder thema, ook misschien wel een spannend thema. Hoe staan wij ten opzichte van de Heilige Geest? Hoe is onze reactie op het werk en de persoon van de Heilige Geest? En ik bid u dat een ieder met een open, ontvankelijk hart hier naartoe is gekomen. Met de woorden van Samuel in ons binnenste, spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Bid u ook voor mezelf, Heere, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Dat het vanavond zal zijn in betoon van geest en van kracht. Dat we met elkaar ervaren dat u in ons midden bent naar uw belofte. En dat als we naar huis gaan, we tegen elkaar zeggen, wat was het goed om hier te zijn, want de Heere was zelf in ons midden. Dat weten we niet alleen vanuit het woord, maar we hebben het vanavond opnieuw ervaren, beleefd, doorleefd. Heer, daar verlangen we naar. Naar een levende ontmoeting met u. U weet waar onze, ja, waar we ons bevinden in onze levensreis. Misschien wel op de toppen van de bergen, maar het zou ook kunnen zijn dat we ons bevinden in het dal. Er kan vreugde zijn en verdriet, voorspoed en tegenspoed. Heer, en die kunnen heel bepalend zijn voor hoe we naar uw woord luisteren. Maar laat het vanavond hier in de doopsgezinde gemeente van Oudorp een berg van de verheerlijking zijn. Dat we niemand anders zullen zien en horen dan Jezus alleen. Heer, we brengen elk aspect van deze samenkomst in uw handen. Ja, we brengen het onder het beheer van uw Heilige Geest. Of we nu luisteren of spreken, het orgel bespelen of zingen. Heer, neem elk aspect van deze samenkomst in uw handen en kom ermee tot uw heerlijk doel. We dragen elkaar aan u op, maar we dragen ook heel bijzonder uw volk Israël aan u op. Heer, we danken u dat we biddend en zegenend om hen heen mogen staan juist in deze tijd. Ontferm u over uw volk en we bidden u het gebed wat u onszelf heeft geleerd. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Heer, we bidden u om de doorbraak van uw koninkrijk. Dat zal gaan komen met macht en majesteit. We zien uit naar de komst van de vredevorst, van de Messias. En naar de bekering van uw volk Israël. Heer, de dag zal komen dat alle heidenvolken op zullen trekken om daar het loofhuttenfeest te vieren. Wat een dag zal dat zijn en dat het nog door veel weeën heen moet gaan. En dat we de tijd tegemoet gaan dat elk volk, elk land zich tegen uw volk zal keren. Maar dan zal u opstaan, u ontfermen. Ja, over Sion u ontfermen. Heer, laat die dag spoedig aanbreken. En leer ons om de juiste houding ten opzichte van Israël aan te nemen. Voor hen te bidden en te zegenen. Omdat u zegt dat we als gelovigen uit de heidenen geënt zijn op die edele
olijfboom. Heer, we weten ons verbonden. We bidden u om de vrede in het Midden-Oosten. We bidden u voor ons land en voor ons volk, Heer. Als we zien, juist ook in deze maand, hoe de afval en het verval groot is. We bidden u om bekering en een terugkeer tot uw woorden, tot uw geboden. We bidden u voor de overheden, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Heer, laat er mannen en vrouwen opstaan vol van uw geest. Die een helder geluid laten klinken. En de bazuin laten klinken, juist in deze dagen. Want in de gehoorzaamheid aan uw woord, daarin ligt groot loon. Zo leggen we al deze dingen in uw handen. Beseffen we en erkennen we dat wij mensen zijn die zonder u niets kunnen doen. Maar tegelijkertijd, als u erin meekomt, Heere, dan mogen we ons vanavond verblijden in uw grote daden. En daarom willen we ons vertrouwen op u stellen. Ons geloof in u uitspreken. En u bij voorbaat danken voor wat u ook deze avond in ons midden zal gaan doen. In de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Voordat we de Bijbel met elkaar openen, gaan we eerst nog een heerlijk lied zingen. Dat kent u allemaal wel, dat is best een vrolijk lied. Een verwachtingsvol lied en ik hoop dat u het ook zo meezingt en dat u verwachtingsvol hier naartoe gekomen bent. Er komen stromen van zegen. 3 coupletten.

Ik wil graag met u twee gedeelten lezen uit het Nieuwe, uit het Tweede Testament. Het eerste komt uit Johannes hoofdstuk 16. Het zijn twee hele korte stukjes. En het tweede gedeelte komt uit het bekende hoofdstuk Handelingen hoofdstuk 2. Als eerste Johannes hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Daar staat, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij, dat is Christus, verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Tot zover. En dan een vers, of een paar versen uit Handelingen hoofdstuk 2. Het bekende gedeelte. Er staat in vers 1 van Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover deze twee gedeelten uit het woord van God. Het is nog niet zo lang geleden dat wij met elkaar het Pinksterfeest gevierd hebben. En Pinksteren, dat hebben wij misschien als kerk wel veel te veel naar ons toegetrokken. We hebben er eigenlijk een heel kerkelijk feest van gemaakt, maar van origine, van oorsprong, is het een Joodse aangelegenheid. En over welk feest hebben we het dan? Over Shavuot, voor degenen die er een beetje thuis zijn. Het wekenfeest. Dat is ten diepste de oorsprong van Pinksteren. Het wekenfeest. Na Pesach moeten we 7 x 7 tellen. 7 weken van 7 dagen. Dan kom je uit op 49, u moet er wel bij blijven, hè? Een beetje fris zijn in uw geest. 49, 7 x 7. En na 49 komt 50. Dat is Pinksteren, Pentecoste, 50ste. Dus vanaf Pesach, het eerste feest, tel je 7 weken van 7 dagen. En dan kom je uit op de 49ste dag. En de zondag na de 7e Shabbat, dat is de 50ste. En dat staat geschreven in Handelingen hoofdstuk 2. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Daar leest u makkelijk overheen. Dat is een hele belangrijke aanduiding. Want vanaf Pesach tot en met Pinksteren, Shavuot, vindt de zogenaamde omertelling plaats. Nou, ik zal het niet te technisch maken. Maar dan telt het volk af tot aan de 50ste. Dat is bijzonder. Maar je zou het ook zo kunnen zeggen, niet alleen het volk telde af, maar met eerbied gesproken, de Heere God telde op zijn kalender af. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. En dat is een bemoediging. Alles gebeurt op de tijd van Yahweh, van de Eeuwige. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er gebeurt niets te vroeg en er gebeurt niets te laat. En als u dat zinnetje aan tafel las, nou ja, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nou ja, we gaan verder. Nee, dan moet u opletten. Want dat was precies op het door God bepaalde tijdstip. En dat is een wonderlijk iets. Ik heb een PowerPoint gemaakt. Ik weet niet of die al kijk. En daar hoop ik u mee te nemen hoe wij nu reageren op dat Pinksterfeest. Want uiteindelijk is de Heilige Geest uitgestort op die 50ste dag waar ik het net over had. Dat is wel bijzonder. Handelingen 2. De gelovigen die daar bij elkaar waren, dat waren allemaal Joodse mensen. Wist u dat? Waren geen heidenen. Moeten we goed onthouden als kerk. Er waren Joodse mensen die allemaal opgekomen waren uit allerlei streken. Want
Het wekenfeest, Shavuot, behoort tot de drie pelgrimsfeesten. En een pelgrimsfeest, daar was men verplicht om op te trekken naar de heilige plaats. Nou ja, dat is Jeruzalem. En dat is mooie achtergrondinformatie. Dus alle Joden die daar waren, toen die geest werd uitgestort, zij waren daar niet voor Pinksteren te vieren, maar om Shavuot te vieren, het wekenfeest. Maar God gebruikte die dag om zijn geest uit te storten. En er kwamen Joodse mensen tot geloof in de Joodse Messias. 3000. Toen de geest werd uitgestort, kwamen er 3000 tot geloof. Toen God zijn wet gaf op de Sinaï, stierven er 3000. Nou ja, die parallellen moet u maar thuis uitzoeken. Dat is wonderlijk. De geest uitgestort. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. En wat zie je dan gebeuren? Nou, wat dat oude Pinksterlied zegt: all over the world, the spirit is moving. Kent u dat lied? Dat is een oud Pinksterlied. En in een volgend couplet zegt: deep down in my heart, the spirit is moving. Met andere woorden, de geest van God is aan het werk in deze wereld. Waar is het begonnen? Jeruzalem. Handelingen 2. En van Jeruzalem naar Samaria, Joden, half Joden, tot aan het uiterste van de aarde. Zelfs tot in Oudorp. Wonderlijk. Zo is de geest van God aan het werk gegaan. 7x7, 49, de 50ste dag, de geest van God uitgestort. 3000 Joodse mensen komen tot geloof. En wie wordt er aan wie toegevoegd? Een gelovige uit de heidenen wordt toegevoegd aan gelovige uit de Joden. Niet andersom hoor, dat hebben we ervan gemaakt door de geschiedenis heen. Maar dat is de juiste volgorde. Nou, als u dat gaat zien, dan raakt u verwonderd. En dan bent u automatisch verbonden met Israël vandaag. Dan weet u zich verbonden. Geënt op de edele olijfboom. Als een onedele tak. Als een wilde tak. U zal zeggen, wat heeft het met het thema te maken? Ja, dit is de voorgeschiedenis. En nou is die geest van God aan het werk. En u vraagt iemand van jullie, allemaal kritische luisteraars altijd in Oudorp, u vraagt iemand van jullie, maar Jacques, de geest die was er toch al lang? Die was toch al lang actief? Het is nog niet zo dat vanaf Pinksteren de geest van God zichtbaar actief werd. Nee, zeker niet. Die geest was al lang actief, maar ik wil er twee dingen over zeggen. Aanvankelijk was de Heilige Geest vooral werkzaam onder het volk van Israël. En na Pinksteren zie je een geweldige beweging naar de heidenvolken. Was de geest eerst een kabbelend beekje? Pinksteren zorgde voor een snel stromende rivier. Nou, dat is een geweldige boodschap. En als u dan erover nadenkt hoeveel miljoenen mensen er al bereikt zijn door de kracht van het evangelie. Wat Paulus leert, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder, Jood en Heiden, die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, de Heiden. Wonderlijk. Dat evangelie heeft zijn voortgang gekregen. Maar eerst de Heilige Geest vooral onder Israël. Het tweede wat ik erover wil zeggen is, de Heilige Geest was eerst werkzaam in de enkeling. Maar na Pinksteren zie je de werkzaamheid van de Heilige Geest veel massaler worden. Jongeren en ouderen, grote en kleine, Joden en heidenen. Ze delen in de gaven van de Heilige Geest. Geweldig iets. Pinksteren is een geweldig feest. Shavuot, wekenfeest. Wat zijn vervulling kreeg met Pinksteren. En wat de vrucht is, dat zien we tot op de dag van vandaag. Geweldig. Maar nu is de grote vraag: hoe reageren wij in Oudorp, in de doopsgezinde gemeente nu, op het werk en de persoon van de Heilige Geest? Daar wil ik met u over nadenken. Dus dit was pas de inleiding. Ik heb 4 gedachten die ik met u deel. En ik heb een PowerPoint gemaakt, heel eenvoudig. Daar komt een modelletje uit aan het einde. Ja, die is best spannend. Maar blijf zitten. De Heer heeft iets te zeggen tot u en tot mij vanavond. Want als ik gezegd heb dat de geest van God aan het werk is, op een heel bijzondere manier vandaag, en God gaat door met zijn werk, hè, die wordt niet onrustig van wat er in de wereld gebeurt. Die volvoert zijn heilsplan. En daarvoor gebruikt hij zijn geest. Maar wat gebruikt hij nog meer? Hij gebruikt heel bijzonder zijn woord daarvoor. Ik krijg nog wel eens mails van mensen die zeggen: hoe spreekt God vandaag tot mensen? Nou ja, God spreekt op allerlei manieren tot mensen. Door dromen, door visioenen,
Vooral in de islamitische wereld. Maar hij spreekt ook door de natuur. Denk aan Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Het heldere lucht en het zwerk, ze verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. De natuur, zeker. Maar ook door het geweten heen. We hebben allemaal geweten hier, hè? Spreekt God ook doorheen. De Engelsen zeggen, het geweten is the spy of God. De spion van God die altijd meekijkt. Vindt u dat fijn? Ik heb jaren in mijn leven gehad dat ik dacht, had ik maar geen geweten. Want ik ben door mijn geweten tot geloof gekomen. Mijn geweten sprak altijd als ik op plaatsen was waar God niet was. Dat vond ik soms heel vervelend. Want ik kon niet helemaal losgaan in de wereld. Daarom is het belangrijk om aan gewetensvorming te doen. Dat noemen we vandaag soms indoctrinatie, althans mensen uit de wereld. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is gewetensvorming. Dat als uw kinderen, uw kleinkinderen niet de Bijbel meer lezen, dat God door het geweten tot hen spreekt. Besef van goed en kwaad. Waarom noem je dat allemaal? Nou, het zijn allemaal middelen waardoor God tot mensen spreekt. Dromen, visioenen, de natuur, het geweten, omstandigheden, ook dat, broeders en zusters, ook dat. Maar één middel heeft hij heel bijzonder apart gezet om tot ons te spreken, en dat is het woord van God. Moet je altijd vasthouden. Het geïnspireerde woord van God. Dat is levend en krachtig. De Bijbel, we geloven dat dat de complete Godsopenbaring is, toch? Heel de schrift door God ingegeven. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Nou, het hoge woord is eruit. Hoe werkt de Heere God vandaag? Door zijn woord, door de Bijbel. Levend en krachtig. En door de geest van God. Die is uitgestort. En broeders en zusters, het woord is ons gegeven en de geest is ons gegeven. Nou, misschien heeft u niet veel op uw banksaldo staan, dat zou zomaar kunnen. Maar als u deze twee hebt ontvangen, dan bent u ontzettend rijk. Want dit is hoe God vandaag werkt in individuen en in het grotere collectief. Nou, dan kom ik bij mijn eerste punt. Kijk, het werkt goed, de techniek. Nou zijn er vier werkwoorden hoe

Lees je dan de reden die hij uitspreekt. En wat doet hij dan? Hij spreekt over de geschiedenis van Israël, over de trouw van God door de jaren heen. En dat de ontrouw van het volk de trouw van God nooit heeft gebroken. God van trouw, u verandert nooit. Nou ja, dat geldt vandaag nog, hè, voor het volk van Israël. Hoe weet ik dat? Lees Romeinen 9, 10 en 11. Maar wat Stefanus wel doet, hij confronteert het volk wel. Vooral de leidslieden van het volk. Want, en dat is het eerste werkwoord, hij heeft een probleem met hen. Want wat zegt hij? Jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Dat is een aangrijpend woord. En daarvoor zegt hij nog, schrik niet, hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Ja, hij noemt het erbij, hè, want ze waren wel besneden. Voel je hem? De achtste dag. Naar het voorschrift van God. Maar, zegt Stefanus, die besnijdenis van hart en oren is het onreine deel al uit je hart weggenomen. En uit je oren weggenomen, begrijpt u? Daar zat een probleem. En hij confronteert ze en dan zegt hij, jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Nou ja, dat is de eerste mogelijkheid. Je kan dat ook vertalen zoals het hier op de sheet staat, met jullie verzetten je tegen de Heilige Geest. Jullie bieden weerstand. Je wijst het evangelie af. Aangrijpend, hè? U volgt me nog wel, toch? God is aan het werk, door zijn woord, door zijn geest. En waar stuit u soms op? Op mensen die dit doen. Jullie verzetten je. En daarvan moet u niet zeggen, ja, dat overkomt me nu eenmaal. Ik ben daar leidelijk op. Nee, dat is een actieve daad. Aangrijpend is dat, hè? Nou ja, als u teruggaat in uw eigen leven, misschien herkent u dan ook wel die tijd dat u zich verzet heeft, of niet? Of was u direct gehoorzaam? Ja, misschien in Oudorp werkt het anders als in Alblasserdam, maar daar gaan mensen niet zo snel akkoord. Ze hebben altijd ja-maars en de ene de vult dat heel degelijk in, heel religieus. En de andere heel seculier en goddeloos. Geen lust aan de kennis van uw wegen. Ik ben zelf God. Dat is verzetten. Aangrijpend, hè? En wat zie je? Ik hoop dat u een beetje kan visualiseren. Over heel de wereld gaat de geest van God rond en het woord van God om te appelleren aan harten van mensen. Om ze wakker te schudden. Word wakker, ontwaakt. Want je bent in doodsgevaar zonder Jezus. En wat is het dan erg dat mensen dat liefdesaanzoek van de Allerhoogste God afwijzen. Zich ertegen verzetten. En uiteindelijk heeft het hiermee te maken, hoe je het ook invult, hoor. Of je dat nou heel religieus doet, dat heb je op Oudorp ook, hè. Dan zeggen mensen, ja, maar je kan het evangelie zomaar niet aannemen. Dat gaat zomaar niet. Die kom je hier ook tegen, hè. Maar je hebt ook in Oudorp mensen die zeggen, alsjeblieft dat geloof en die Jezus en die Bijbel, geef mijn portie maar aan Vicky. Pluk de dag, leef alsof het je laatste dag is. Dat is ook verzet. Maar weet je wat aangrijpend is? De Bijbel zegt dat er een dag komt dat elke tong zal belijden, Jezus, Hij is Heer, en dat elke knie zich zal gaan buigen. Dan zal je verplicht moeten gaan buigen. En daarom is het evangelie zo'n heerlijke boodschap. Want God biedt zich aan om niet. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, zegt Psalm 103. En iets wat je wordt aangeboden, dat neem je aan of dat wijs je af. Meer smaken zijn er niet. En als je het afwijst, dan is dat een ander werkwoord voor je verzet je ertegen. Maar dat geldt niet voor ons, toch? Zoals we vanavond hier zijn. Als er iemand is die zich nog verzet, dan wil ik graag met je praten na afloop van de dienst. Dat je je verzet op gaat geven. En dat je zegt, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Geloof je dat? Dat je vanavond vrede met God kan ontvangen? Als je het nog niet hebt? Door het geloof in die ene. De Joodse Messias. Dat is de eerste. Tweede werkwoord. Ik heb een vierde, weet u waar ik ben. Verzetten tegen. Nou, ik ga er maar vanuit dat het verzet is gebroken in ons leven. We hebben de wapens, een beetje degelijk uitgedrukt, maar dat begrijpt u wel in Oudorp. We hebben de wapens ingeleverd. Ons overgegeven.
En we hebben het besluit genomen. I have decided to

follow Jesus. No turning back. No turning back. Nou, tweede. Want nu is er een andere mogelijkheid. Niet dat u zich verzet, maar dat u als kind van God, de Heilige Geest, bedroeft. U zegt, kan dat dan? Ja, dat kan. Als u de Efezebrief leest, dan ziet u, ik kan het natuurlijk niet te uitgebreid maken vanavond, maar dat die brief geschreven is, er staat in vers 1 van hoofdstuk 1, aan de heilige gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn, en vul maar in, die in Oudorp zijn. Aan hen is de brief geschreven, aan gelovigen en heiligen. En verderop in die brief staat deze tekst. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Hé, dat is apart. Verzet opgegeven, maar welk risico loop je dan? Als je tot geloof, zo noemen we dat toch, en wedergeboorte bent gekomen. Dan loop je het risico dat je de Geest van God bedroeft. Nou, wat de eerste wat ik hierover wil zeggen is, weet u wat hieruit blijkt? Dat de Heilige Geest, onthoud dat hoor, juist in deze tijd, allereerst een persoon is. Heel veel gelovigen spreken over de Heilige Geest als een kracht, kom ik zo op. Maar hij is allereerst een persoon. Hoe weet ik dat? Heel eenvoudig. Een kracht kan je niet bedroeven, toch? Een vuur kan je niet bedroeven. Maar een persoon kan je bedroeven. En dat woord bedroeven, dat heeft ook die betekenis in de grondtaal. Want er staat pijn doen, kwetsen, krenken, kwellen, beledigen. Dat kan je een persoon doen, toch? Nou ja, laten we maar even het voorbeeld noemen van een huwelijk. Daarin kan je elkaar kwetsen, daarin kan je elkaar bedroeven, daarin kan je elkaar pijn doen. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je afstand. Verkilling in het hart, in het denken, in het doen en later, er komt afstand. De relatie door die bedroeving, om het zo te zeggen, die loopt averij op. En zo is het precies ook met de Geest van God. Als u vanavond mag getuigen, ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn Heer, als mijn Heiland, dan zegt de Bijbel, uw lichaam, uw leven is de tempel van de Heilige Geest geworden. Met andere woorden, God is door zijn Geest in ons komen wonen. Ja, dan moet ik voorzichtig zijn wat ik in Oudorp zeg, want anders is dit de laatste spreekbeurt voor me. Maar kijk, u zei misschien, we gaan naar het huis van God toe vanavond, maar dat is niet waar, hè? Het is een prachtig gebouw hoor, prima, we zitten droog en warm. Maar u moet niet zeggen dat dit het huis van God is. Dat is Nieuw Testament, die klopt dat niet. Dit is een onderkomen waar we kunnen samenkomen. Maar het is veel rijker. Ik wil u ermee bemoedigen. Het is veel rijker. Dit is vandaag de tempel. Dat is bijzonder. God woont niet in huizen van steen, met handen gemaakt. Maar hij neemt vandaag intrek in gelovigen. Dus als u tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, dan bent u wandelende tempel. Dan woont de Geest van God in u. Daar waar u bent, daar is God. Nou, dat is echt waar. De apostel zegt, weet u niet. Wat? Dat uw lichaam een tempel van God is. Daarom moet je ook zorgvuldig met je lichaam omgaan, hè? Nou, dat moet u zelf maar invullen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Tempel van de Heilige Geest. Die is een persoon in je komen wonen. Jezus zei het ook, hè? Die andere trooster die zou komen, die komt bij je en die woont in je. Over wie had hij het? Over de Heilige Geest, de persoon. Nou, als je Efeze 4 vers 30 leest, dan zie je dat dat bedroeven te maken heeft met een leven in zonde. Laten we dat gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Nou, denkt u misschien, nou, Jacques die zal wel een heel lijstje met zonde gaan noemen, dan weet ik precies of ik de Heilige Geest bedroef of niet. Nou, dat lijstje ga ik niet noemen. Want weet u, ik loop het risico dat die van u er precies niet in staat in dat lijstje. En dan denkt u vanavond, ik ontspring de dans. Maar God spreekt met u door zijn geest. Dus hij weet of u in het spoor met Jezus wandelt. En of u leeft overeenkomstig de Bijbelse principes. En als dat niet zo is, dan voelt u vanavond misschien wel minder de krachtige doorwerking van de Geest van God in uw leven. Dus je zegt, ik ben een beetje lauw. Ik had vroeger meer geestelijk vuur. Nou, zou het kunnen zijn. Het is een vraag, hè. Zou het kunnen zijn dat u de Heilige Geest bedroeft. Of bedroefd hebt. Dat er tussen God en u iets in is komen te staan, wat wij zonde noemen, doel missen. Kan toch? En nogmaals, ik ga die lijst niet noemen. U kent uzelf beter dan dat ik u ken. God praat met u. Als dat zo is,
dan doen we de Heere God verdriet en dan loopt onze relatie averij op. Heb je minder geestelijk vuur, minder passie, geen brandend hart meer. Wilt u dat ontvangen? Opnieuw. Vul opnieuw mijn hart. Beleid uw zonde, breng het in het licht. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Het derde, uitblussen. Dat is ook een mogelijkheid. Voor wie? Voor ongelovigen? Nee, voor gelovigen. Paulus die schrijft het aan de Thessalonicenzen, blus de geest niet uit. Weet u waar dat mee te maken heeft? Het is een beetje een losse opmerking eigenlijk van Paulus, zo lijkt het in eerste instantie, in dat hoofdstuk van de Thessalonicenzenbrief. Het gaat hier uiteindelijk om een vuur, een kracht die gedoofd wordt, die getemperd wordt. Zo staat het in het Grieks. Je blust iets uit. Je beteugelt het. Je beperkt het. Nou ja, dat kan je nou zeggen van een vuur of van een kracht. Dit bewijst dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is, maar ook een kracht. Dus dat betekent dat de ene gelovige meer van de kracht van de Heilige Geest heeft dan een andere. Nou, zult u denken, ja, dat is net bij welke club je hoort. Zie je in een Pinkstergemeente, zou je er wel veel van hebben. En zie je in de doopsgezindengemeente, ja, dan hebben we weer wat anders. Nee, dit geldt voor iedere christen. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Ik spreek van links tot rechts. En vorige week was ik nog in een Pinkstergemeente. Dit is niet iets wat bij de Pinkstergemeente alleen hoort. Ik geloof dat het hier gaat over blus de geest niet uit. Hij spreekt ook over profetie. Het gaat over de gaven. We delen allemaal in de gaven. De Heilige Geest ontvangen. Maar er zijn ook geestelijke gaven. De charismata, heeft u misschien wel eens van gehoord. En die geestelijke gaven die zijn gegeven aan de gemeente. Niet om die gelovigen in het middelpunt te zetten. Maar om de gemeente met die gaven te dienen. Tot opbouw van het lichaam en tot verheerlijking van Christus. Gaven. Gelooft u erin? De geestesgaven. Dat is belangrijk ook vandaag. De gereedschapskist van de Heilige Geest. Daar heeft een degelijke dominee een keer een boekje over geschreven. Zoek het dan op internet. Ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Hè, op Oudorp. Ja, daar ben je gewoon niet mee bekend, dat leren we hier niet. Daar doen we niks mee ook. Ja, wacht nou even. Paulus zegt, blus de geest van God niet uit. U heeft misschien gaven die de Heilige Geest wil aanboren, wil aanwakkeren, tot leven wil laten komen, waar u de doopsgezinde gemeente van Oudorp mee kan dienen. Ja, maar ik ben er onbekend mee. En mijn ouders die zeiden, ja, nee, ik begrijp wat u bedoelt. Maar staat u open voor de leiding en de werking van de Heilige Geest? En dat is niet eng hoor. Waarom niet? Nou, we lazen in Johannes 16. Het is de geest die in de waarheid leidt. En die Christus in ons leven verheerlijkt. Dat is niet eng, hè? Dat is mooi. En de waarheid, die zou je vrijmaken. Nou, ik wil alles in ontvangst nemen wat God voor mij heeft weggelegd. En daar wil ik mee dealen vandaag. Dat is toch mooi? Blus de geest niet uit. Dat betekent dat wij ook open moeten staan voor dat wat misschien onbekend terrein is voor ons. Blussen betekent doven. Uit laten gaan. Doen ophouden. Beteugelen. Leggen wij de Heilige Geest beperkingen op en zeggen wij tot hiertoe en niet verder? Of mag hij doen wat hij wil? Volgen wij hem of moet hij ons volgen? En daarbij moet je alle dingen beproeven, want ik kom ook heel veel vreemde dingen tegen vandaag in allerlei gemeenten. Dat klopt. Maar daarmee moeten we het kind met badwater niet weggooien. Beproef alle dingen en behoud het goede. Nou, als u een beetje oplet, het is geen hogere wiskunde vanavond, hè, dan ziet u dat het allemaal negatieve woorden zijn, toch? Verzetten tegen is niet positief. Bedroeven, word je ook niet blij van. Uitblussen, ook negatief. Heb je nog iets positiefs vanavond? Jazeker, dat is de laatste. Als die doet, jou, hè. Is positiever. Dit heeft de Heere God voor ogen. En daar ga ik mee afsluiten. Maar ik ben er nog niet hoor, blijf even zitten. En dat staat ook in die prachtige Efezebrief. Wat staat daar in vers 18 van hoofdstuk 5? En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Hé, daar zijn we waar we wezen moeten. Dat is een positieve. En ik hoop dat u zich in die eerste drie, het schemaatje is nog niet af hoor, blijf luisteren, niet herkent. Niet in het verzetten tegen, niet in het bedroeven van,
Niet in uitblussen van, maar dat u een open hart hebt. Open mind. Om u door de geest van God te laten vervullen. Weet u wat daar staat in het Grieks? In Efeze 5 vers 18. Dat staat in het Grieks in de gebiedende wijs. Word vervuld. Dat is niet een, we hebben 3 smaken. A, B en C. Nee. Word vervuld. Alleen aan de Pinkster. Nee, ook aan de doopsgezinden. Het is een opdracht voor elke christen. En weet je wat er ook in het Grieks staat? Wordt niet eenmalig vervuld, maar er staat in het Grieks: wordt voortdurend vervuld met de geest van God. Met andere woorden, we hebben het vandaag nodig om open en ontvankelijk te zijn voor wat God voor ons heeft weggelegd. Maar als ik morgen opsta, dan moet ik diezelfde openheid naar de Heere God hebben en tegen hem zeggen: Heere, vul me met uw geest, omdat ik de dingen doe, de werken doe die u voor mij heeft voorbereid. Nou ja, dan heb je weer een nieuwe week voor je liggen met allerhande mogelijkheden. Ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Word vervuld. Waar heeft dat mee te maken? Ga je dan hele rare dingen doen? Dat lijkt soms zo te zijn als ik sommige leraars volg vandaag. Nou, het is heel eenvoudig. De Heer Jezus, daarom las ik Johannes 16, die zegt: wanneer hij zou komen, de geest van de waarheid, dan zal die mij gaan verheerlijken. Dat is mooi, hè? Weet u wat het allerbelangrijkste... Je kan heel veel over de Heilige Geest... We kunnen heel de week over de Heilige Geest nadenken. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is van het werk van de Heilige Geest? Die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest is altijd op één ding uit. En dat is dat u, jij en ik, dat wij meer gelijkvormig worden aan het karakter van Christus. Dat is Galaten 5 vers 22. Dat is het karakter van Jezus. Dus dat we in Oudorp meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Verlangt u daarna? Nou, dat klinkt nog niet heel enthousiast. Ik ga er maar vanuit dat u ermee instemt. Dat, mag ik het eens zo zeggen? Dat er meer Jezussen op aarde zullen rondlopen in Oudorp en omstreken. En dat ze van u en mij zullen zeggen: ik kan wel zien van wie jij er een bent. Je verzet je niet meer tegen het evangelie. Je bedroeft de Heilige Geest niet. Je blust hem niet uit. Maar de geest van God krijgt in jou en mijn leven de gelegenheid om ons innerlijk te vormen. Romeinen 8, 29. Naar het beeld van de Zoon. Wonderlijk, hè? Dat is het belangrijkste van de Heilige Geest. Ik zie allerlei uitspattingen van zogenaamde manifestaties. Mensen gaan hele rare dingen doen. Maar dit is het voornaamste. Dat Christus meer en meer in ons zichtbaar wordt. Het is de geest die leidt in waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Dan ben je echt vrij mens. En dan gaat Paulus erop door, hè. Sta dan in die vrijheid. Waarmee Christus je vrijgemaakt hebt. Ja, een echt vrij leven, dat is altijd verbonden met de Heer Jezus. Dat is echt de vrijheid. Geestelijke vrijheid. Gewerkt door de Christus der schriften. Wordt vervuld. Je kan ook vertalen met: laat de Heilige Geest je beheersen. Of: geef het beheer van je leven in handen van de Heilige Geest. Geef de Heilige Geest de ruimte in je hart, in je leven, om het te vervullen met Jezus en Jezus alleen. God and God alone. Ik zie sommigen van u kijken die denken: het klinkt allemaal als een klok. Maar werkt het ook zo? Ik geloof het wel. En ik geloof dit, luister goed. U, jij en ik, wij zullen veranderd worden naar het beeld van Christus, naar de mate dat we openstaan voor het werk van de Heilige Geest. Zei ooit een broeder tegen ons: als je niet verder wil groeien naar Romeinen 3, dan groei je niet verder naar Romeinen 3. Als je niet verder wil groeien naar Romeinen 6, dan groei je niet verder naar Romeinen 6. Maar als je je hart openstelt om door te groeien tot Romeinen 8, dan krijg je Romeinen 8. Begrijp je een beetje wat hij bedoelde? Hoe hongerig en verlangend zijn we? God is niet karig, hoor. Die geeft overvloedig. Nou, ik zei dat ik ging afsluiten, toch? Bijna dan. Iemand vraagt: waaraan kan ik weten? Waaraan kan ik weten dat ik geestvervuld leven leid? Nou, mag ik u één tekst voorlezen? Uit Efeze 5, en dat is een mooie afsluiting. Waaraan kan ik het weten? Nou, het is heel eenvoudig. Er staat in Efeze 5, vers 19, daar staan 3 gevolgen.
van een geestvervuld leven. Het eerste is, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Lofprijzing is een uiting van een geestvervuld leven. Loven en prijzen. Worship, moderner uitgedrukt. Is dat in uw hart? Dat heeft niet altijd te maken met wat hier op het podium gebeurt, hoor. Maar een hart van lofprijzing en aanbidding. Daar ben je voor geschapen, hè? Om de Heere God aanbidden. Dat is een uiting van geestvervuld leven. Loven en prijzen. Ik ging vroeger met mijn vader naar de supermarkt. En had je van die kassen, van die vakkenvullers. En dan hadden ze zo'n apparaatje. Dan gingen ze elk pak sinaasappelsap kreeg een prijsje. 2,50, 2,50, 2,50, 2,50. Als een kind kwel liep uit de mond, stond ik bij zo'n man en tik, tik, tik, tik, tik, tik. Hoopte ik altijd dat hij vroeg, wil jij het ook een keer doen? Ik denk, ik had sneller als jij. Maar hij kende een pak sinaasappelsap een bepaalde waarde toe. 2,50, 2,50. Eindeloos ging het door. Dat is loven. Dat is prijzen. Een waarde toekennen. Altijd tekort natuurlijk, hè? Heere God, ik wil u die waarde, die lofprijs geven die u waard bent om te ontvangen. Niet om wat u geeft, maar om wie u bent. Paulus zegt, loven en prijzen. Lofzingen, aanbidding. Uiting van een geestvervuld leven. Tweede uiting, die komt ook daarin voor. Wat staat er? En dank altijd, vind ik moeilijk hoor dit, voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Naast lofprijzing is de tweede kenmerk van een geestvervuld leven dankbaarheid. Vind ik niet makkelijk wat hier staat. Dank altijd voor alle dingen. Is niet eenvoudig. Paulus zegt dat is een uiting van een geestvervuld leven. Een dankbaar hart. En wat kom je soms mensen tegen die veel moeite en zorg hebben meegemaakt. En toch als je met ze spreekt is er dankbaarheid in hun hart. Dat je denkt, hoe kan je nog zo spreken? Hoe kan je nog zo genieten? Hoe kan je nog zoveel over de goedheid van God zeggen? Als ik dan kijk waar je doorheen gaat. Ja, dat is een kenmerk van een geestvervuld leven. Lofprijzing en dankbaarheid. Dat groeit niet op de bodem van je natuurlijke akker. Dat is door de geest van God gewerkt en bewerkt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is het. En het laatste. Wat zegt hij? Hij heeft het over lofprijzing, hij heeft het over dankbaarheid. En het laatste is, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Onderdanigheid is het derde kenmerk van een geestvervuld leven. Dus geen ellebogenwerk, maar een dienende houding. Dat is de gezindheid van Christus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Drie kenmerken van een geestvervuld leven. Wordt vervuld. U stelt uw hart open na vanavond voor het eerst of opnieuw. Zodat de geest van God zijn werk kan doen, Christus verheerlijk kan worden. En wat zijn de gevolgen, wat zijn de kenmerken van dat volle leven? Lofprijzing, dankbaarheid en nederigheid. Nou, dit is de laatste sheet. Moet u nou even, dit is de belangrijkste, allerbelangrijkste. Als u alles vergeet, deze niet vergeten. We kijken wat er staat. Het eerste was negatief, toch? Verzetten. Maar dat deed u als ongelovige. Want er staat een zwarte stippellijn. De tweede was bedroeven. Dat kan voorkomen in het leven van een gelovige. Uitblussen kan ook voorkomen in het leven van een gelovige. U ziet het wel, 1, 2 en 3 zijn negatief. Als die vier werkwoorden bij elkaar 100% is, dan hoef ik in Oudorp niet uit te leggen dat die eerste drie bij elkaar 75% zijn. Nou komt de sleutel. Wij vallen dus al snel in de categorie van 75%. Nou, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat zie je er zo aan af. Maar 25% is maar positief. En dat is nou precies waar God je wil hebben. Wat is de les? Dat wij onze
volle 100% inzet moeten tonen om in die categorie van 25% te vallen. Want we vallen eigenlijk automatisch in die categorie van 75. Ook als kind van God. U zal zeggen, nou, het is wel scherp vanavond. Nou, dit is heel bemoedigend. De Heer zegt, kijk even met me mee en spiegel je leven. Val je nou in die 75 of in die 25? Ik heb je geschapen om in die 25% te vallen. Want dan kom je tot je bestemming. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En als je je verzet tegen het evangelie, kom je niet tot je bestemming. Als je de Heilige Geest bedroeft, dan komt het beeld van Christus niet in je openbaar. Als je de geest uitblust, dan kan je niet tot die volle wasdom komen. Wat is de sleutel? Word vervuld. Want ik wil je in die 25% hebben. En dan zal je zien, stukje bij beetje, stapje voor stapje, 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heere Jezus Christus. Word vervuld met de geest van God. Is toch heerlijk zo'n plaatje of niet? Ik kan er uren naar kijken. Ik heb er allerlei gedachten bij. Dat de Heer het gewoon even voor me in kaart brengt aan het begin van een nieuwe week. Nou zeg, dat had ik nog nooit zo gelezen. En nou je het op een rijtje zet, nou zie ik het. Nou, waar mogen we ons naar uitstrekken? Niet krampachtig hoor. We gaan niet van klacht tot klacht steeds voort. En niet van kramp tot kramp. Maar van kracht tot kracht. Om ons te laten vervullen met de geest van God. Wordt vervuld. Heere God, spreek tot u, tot me. Door uw woord en door uw geest. Ik wil me door u laten leiden. Want ik weet dat u het beste met me voor heeft. Ik wil geen ruimte meer geven aan het bedroeven. Of aan het uitblussen. Laat staan aan het verzetten tegen me. Tegen u. Maar ik wil het evangelie laten doorwerken. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dan hoeft u niet alles in één keer te leren, maar stapje voor stapje. Langzaam, maar zeker. In de rust, in de pas met de Heere Jezus Christus. Ik hoop dat u hier wat mee kan. U erover nadenkt. Wat het doel is van uw leven. Want naar de mate we de geest van God in ons laten werken, naar die mate zullen we ook veranderd worden naar het beeld van de Zoon van God. Nou, ik weet niet wanneer mijn volgende spreekbeurt hier in Oudorp is. Volgens mij staat er nog wel één gepland. Dan moeten we eigenlijk even terugblikken op vanavond, hè? En dan tegen elkaar zeggen, welke stap heb je door genade nou mogen maken? Het is niet negatief, het is heel positief, een stimulans. Om niet dezelfde te blijven, maar om veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat Oudorp weet dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, die zichzelf in de Heere Jezus heeft geopenbaard, woont in harten van mannen, van vrouwen, van jongens en van meiden, die hoe langer hoe meer gaan lijken op hem die hen geschapen heeft. En daar, in dat leven, krijgt God de eer. Henk Binnendijk, die stelde ooit op een mannendag de vraag: hoeveel ziet de vader van zijn zoon in ons terug? Dat is een belangrijke vraag. En ik geloof dat als we vanavond ons oprecht daarna uitstrekken, dat God zijn werk in en door ons heen zal doen. Hoe langer, hoe meer. De Heer zegene jullie. En mij. Met een geestvervulde levenswandel. En dat we dagelijks mogen leven in afhankelijkheid van hem, vervuld door de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. We gaan een oud lied zingen met elkaar, maar wel heel mooi aansluitend. Dat kent u ook allemaal. Johannes de Heer, 132. We zingen 3 coupletten. Heer, ik hoor van de rijke zegen. 132, 1, 3 en 5.

Voordat we de Here gaan danken, willen we ons geloof met elkaar belijden. En laten we dat voor zover mogelijk staande doen. We belijden ons geloof met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eerstgeborene Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om zijn koninkrijk op te richten. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de gelovigen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. En het hele volk zei, amen. Laten we de Heere danken. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat we zo een uur bij elkaar mochten zijn op deze zondag. Dank u wel, Heere, voor uw kostbare woord dat u aan ons hebt gegeven, maar dat niet alleen. Dank u wel voor de gave van uw Heilige Geest. En zo bent u aan het werk, door uw woord, door uw geest, om mensen voor het eerst of opnieuw te ontmoeten en in aanraking, in contact met uzelf te brengen. Ja, om uzelf in en door mensen heen te openbaren. Als de Almachtige, die hem hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dank u wel dat u vanavond zo dichtbij kwam. En dat u het verlangen, dat het uw verlangen is, dat wij een geest vervuld leven zullen leiden. Zodat lofprijzing deel van ons leven zal zijn. Zodat dankbaarheid ons hart zal vervullen. En dat nederigheid onze gezindheid zal kenmerken. Om zo verschil te maken in de wereld waarin wij leven. Heer, dank u wel dat u hebt geholpen in het spreken. Dat u hebt geholpen in het maken van muziek, in het zingen, in het luisteren. Dank u wel voor al uw zegeningen die we deze avond en deze dag van u hebben genoten. Heren, laat dit woord met ons meegaan. Ja, dat we het bewaren zullen als Maria in ons hart. En dat we het zullen herkauwen als reine dieren. Dank u wel voor de overvloed van wat u ons vanavond heeft gegeven. Dat we het meedragen de nieuwe week in. En dat we van daaruit ook tot zegen mogen zijn voor de mensen die ons levenspad kruisen. Heer, ik wil u bijzonder bidden voor hen die alleen thuis komen. Of die misschien wel de computer uitzetten en niemand hebben om over deze samenkomst door te spreken. Ik wil u bijzonder voor hen bidden, Heere, dat u voor hen een God van nabij zal zijn. En niet van ver. Dat ze mogen ervaren, de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Heere, trek zo met ons op vanuit deze dag, de nieuwe week in. Stel ons tot een zegen bij alles waar we toe geroepen zijn. En dat we onze verantwoordelijkheid ook nemen om vandaag een licht op de kandelaar te zijn. En een stad op een berg. Zodat de wereld de goede werken zal zien die we mogen doen. En die u voor ons heeft voorbereid. Ga met ons mee. Breng ons waar we verwacht worden. Dank u wel voor alles wat u gaf, maar bovenal voor wie u bent. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan een prachtig slotlied zingen. En dat is uit de bundel Opwekking 311. 311, couplet 1 tot en met 3. Ik heb geloofd en daarom zing ik.

Het was een voorrecht om jullie te dienen met het woord van de levende God. Straks aan de uitgang is er nog een collecte, maar dat weet u denk ik wel. Ik wil u graag zegenen ter afsluiting van de dienst en met het oog op de komende week met de woorden uit Openbaring 22, waar sta en zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En hij die van deze dingen het getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met ons allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. Het tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland. Altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met Omroep Archipel bij ons muzikale programma Stromen van Zegen. Iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 10 uur. Dit is non-stop en gevuld met geestelijke liederen, opwekking en psalmen. Mijn naam is Henk Achelands en ik wens u de komende 2 uur bemoediging toe en veel luistergenot.

U luistert nog steeds naar Omroep Archipel met het programma Stromen van Zegen, met de mooiste liederen en psalmen. Dit nog tot vanavond 10 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

We zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedere zondagavond kunt u ons beluisteren van 8 tot 10 uur. Morgenavond om 6 uur zijn we alweer bij u terug. Non-stop met een uurtje gewijde muziek. En om 7 tot 9 uur ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. U kunt dan een lied of psalm aanvragen ter bemoediging of als felicitatie. Vanavond mag ik de uitzending voor u samenstellen. Mijn naam is Henk Achterland. Ik wens u een goede nachtrust en een fijne week toe. Dag.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.